0: rich girl, yeah.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Kane van Oeverle vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen, met producten van telers uit Noord-Holland. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Kane van Oeverle vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen, met producten van telers uit Noord-Holland. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Kane van Oeverle vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen, met producten van telers uit Noord-Holland. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Kane van Oevele vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen, met producten van telers uit Noord-Holland. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

barricadée dans la petite maison près du lac.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: I told myself, life is short.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Kane van Oeverle vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen, met producten van telers uit Noord-Holland. Na ruim 9 jaar stopt Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk. Zondag 23 augustus is er een afscheidsinterview in Café De Zon in Wijk aan Zee, waar publiek welkom is. Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd. Het interview wordt later uitgezonden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
2: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
4: Hallo!

0: stapeltjes kant.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Een jaar zonder uitzicht. De deur is op slot.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk, als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Kane van Oevelen vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen, met producten van telers uit Noord-Holland. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk, als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Kane van Oeverle vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen, met producten van telers uit Noord-Holland. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
3: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
2: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
4: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. En de beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
2: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk, als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Keen van Oeverlen vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steijen Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen, met producten van telers uit Noord-Holland. Een machtsstrijd bij Tata Sons in India kan gevolgen hebben voor Tata Steel in IJmuiden. De huidige topman vertrekt in 2027, terwijl Tata Trust veel invloed heeft. Dit kan de miljardeninvestering in groen staal vertragen of veranderen, wat onzekerheid veroorzaakt over de toekomst van de fabriek. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De Ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Dit geluid. Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
5: 1979.
6: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.

0: Baby en daarvoor uit 1979 Boney M en L. Luther. Het is vandaag woensdag 19 augustus 2026. Luisteraars, goedemorgen. En welkom bij deze nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Goedemorgen Rob.
1: Een hele goedemorgen Ab. En uiteraard een hele goedemorgen luisteraars.
0: Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering. Hè?
1: Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Waar mensen kunnen bellen voor verzoekjes. 085 20 20 300. En als u niet belt, dan komen er een heleboel vaste rubrieken. Zoals wie is vandaag jarig? Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen op 19 augustus door de jaren heen? We gaan terug in de tijd naar de top 40 van 1976, 50 jaar geleden. We hebben natuurlijk een instrumentale. We hebben een rondje Frans in het tweede uur, een rondje Hollands in het eerste uur. Oh, dat hebben we veel. En jij weet alles over de wijkschijf.
0: Ja, klopt. Die komt uit de ochtendmix top 20. Elke zondagmorgen tussen 9 en 10 uur. Deze week is er wederom een grote hit voor Marco Schuitmaker. En het heet Loesoe. Nog even telefoonnummer.
1: 085 20 20 300.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: wordt verzorgd door Meteolink.nl.
1: Ja, het is vanmiddag verstandig om onze regenradar goed in de gaten te houden. Want verspreid over het land komen er buien voor. De meeste buien die beperken zich wel tot het binnenland. En in de kustregio's breekt de zon geregeld door. Gedurende de middag lijken de droge perioden met zon zich vanuit het westen uit te breiden. Het is een vrij koele zomerdag met maxima van 18 tot 20 graden. En de westenwind waait zwak boven land en matig langs de grote wateroppervlaktes. In de avond zijn er lange droge en heldere perioden, maar we moeten ook rekening houden met een enkele bui. De komende nacht verandert er weinig aan het weerbeeld. Lokaal komt er tot een bui waarbij de meest actieve exemplaren zijn weggelegd voor de kustgebieden. Soms kan een bui gepaard gaan met hagel, onweer en windstoten. Het koelt af naar 12 graden in het oosten en noordoosten en 15 graden in het midden en hier 18 graden in het westen. Donderdag komen vooral in de kustgebieden flinke buien voor, met kansen op onweer, hagel en mogelijk ook windstoten. De buien worden gevoed door het warme zeewater en hierdoor pakken de buien een stuk steviger uit dan in het binnenland. Verder schijnt de zon landinwaarts geregeld en zijn er mooie stapelwolken zichtbaar. De temperatuur stijgt tijdens de zonnige periode naar maximaal 19 graden aan zee en naar 20 tot 22 graden in het binnenland. Verder waait er een overwegend matige zuidwestenwind, maar aan zee en tijdens de buien kan de wind vlagerig uitpakken. We kijken heel even kort vooruit naar de vrijdag. Dan lijkt het weerbeeld sterk op dat van donderdag. En zaterdag zijn we nog niet van de wisselvalligheid verlost, want ook dan komt het tot een aantal buien. Zaterdagmiddag lijken de meeste buien zich te beperken door het binnenland en klaart het hier in de kustgebied breed op.
2: Dankjewel Rob. Nog even het telefoonnummer voor verzoekplaten.
1: Ja, dat kan 085 2020 300.
2: We dachten zojuist dat er een helikopter bij ons op het dak zou landen.
1: Ja, zo laag.
2: Ja, militair vliegtuig die verzorgde een transport naar de voormalige kinderboerderij. Hè? Want wij zijn er langs gereden, dus zagen we de groep al staan. Ambulance stond ook al gereed. Ja. Transport voor het Rode Kruis ziekenhuis. Want op Facebook wordt natuurlijk alweer gespeculeerd van, hé, wat doet die helikopter hier?
1: Nou, dan weet u dat.
2: Ja. We gaan luisteren naar de instrumentale muziek van de Shadows.
0: Instrument.

0: ochtendmix.
1: Ja, en we halen het regionieuws vandaag even van de website van het Noord-Hollands Dagblad. Terwijl u natuurlijk ook een heleboel kunt lezen op onze eigen website, eimond360.nl. Maar dit vonden wij bij het Noord-Hollands Dagblad. Er worden 4 stolpersteinen geplaatst. Ter nagedachtenis aan de Joodse bewoners Alexander en Bertha Wolf Bloch en hun zoon Heiman Wolf en diens vrouw Vrouwke Lezer, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord door het naziregime. Ik heb het dan over de 4 stolpersteinen voor de vermoorde familie Wolf in IJmuiden. De eerste legging begint op vrijdag 28 augustus om 12 uur bij de woning aan de Helmstraat nummer 9 in IJmuiden. En daar worden 2 stolpersteinen gelegd voor Alexander Wolf en Bertha Wolf. Het echtpaar woonde vanaf 1935 in IJmuiden, maar moest in maart 1942 gedwongen vertrekken naar Amsterdam. Via Westerbork werden zij in september van dat jaar gedeporteerd naar Auschwitz, waar zij direct na aankomst werden vermoord. Dezelfde dag, omstreeks 1:15, volgt een tweede ceremonie bij koningin Wilhelminakade nummer 5 in IJmuiden. Daar worden stolpersteinen verplaatst of geplaatst voor Herman Wolf en zijn vrouw Vrouwke Lezer. Het echtpaar dat woonde sinds hun huwelijk in 1935 op dit adres. Heiman werkte als buffetchef in het stationskoffiehuis van Oud-IJmuiden. En in augustus 1942 werden zij via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd en vermoord. De plaatsing wordt georganiseerd door de werkgroep Stolpersteinen-Velsen, die in 2023 werd opgericht en is aangesloten bij de historische kring Velsen. De gemeente ondersteunt het project dat uiteindelijk moet leiden tot stolpersteinen voor alle 57 vermoorde Joodse inwoners van Velsen. Tot slot een stolpersteen, dat is een betonnen steen met een messingplaatje waarop naam en levensgegevens van een slachtoffer staan vermeld. Vanaf 12 uur dus op 28 augustus. We gaan even terug naar 19 augustus, want het is wel een bijzondere datum. Ik kijk Ab eventjes schuin aan. Want exact 10 jaar geleden, op 19 augustus, hadden wij een naamplaatonthulling. Weet je dat nog?
2: Ja, ja.
1: 19 augustus 2016.
2: Prachtig weer trouwens.
1: Prachtig mooi weer, allemaal korte mouwtjes. En toen was het namelijk de 90ste verjaardag van of geboortedag van Annie Palme. En toen hebben wij de Annie Palmenlaan hebben wij onthuld.
2: Yes.
1: En dat was ook een beetje de start van de bebouwing van de Binnenduin.
2: Ja.
1: Waar Rita Hoving, Marco Bakker enzovoort enzovoort. Ab Geldermans, ja, Jan van der Schoor, ja, de Bintangsbrug, ja. Noem maar op. En dat begon vandaag exact 10 jaar geleden. En voor de mensen die heel snel kunnen rekenen, als Annie Palme toen 90 zou zijn geworden, zou ze dus vandaag 100 zijn geworden. Nou, gaan we even naar de luisteren.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: krijg ik een appje op de telefoon. Van, hey joh, het is 10:30 geweest. Dan blijf je met een rondje Hollands. Nou, dan moeten we dat maar gaan doen, hè. Supertramp, it's raining again. Nou ja, kijk naar buiten. En, ja. Het is behoorlijk donker aan het worden.
1: Het is een heel actueel nummer op dit moment.
0: Ja, ja.
1: Ongelooflijk zeg.
0: Goed, nou laten we dan maar meteen gaan inwilligen. Rondje Hollands.
1: Ja,
0: wat heb je voor vandaag uitgekozen?
1: Ik heb vandaag uitgekozen. Ja, allemaal nummers die je eigenlijk mee kan zingen. En Marco Borsato, De meeste dromen zijn bedrog. En daarna gaan we wandelen met Jasperina de Jong en de Wandelclub. En natuurlijk allemaal Uit je dak bij Guus Meeuwis en Vagant. En het is een nacht.
2: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: Als ik zo naar die liedjes kijk. Die stonden genoteerd in een rondje Hollands. Heb ik het idee dat deze toch is samengesteld door iemand anders.
1: Ja, deze liedjes zijn natuurlijk samengesteld door Rina Haver. Ja, want die is een normale woensdag, maar die is een weekje vrij af. En ze kan het niet laten, dat is echt typisch Rina. De voorbereiding is altijd geweldig. Als ze afwezig is, dan zorgt zij voor een rondje Hollands, voor een rondje Frans, voor haar keus en noem maar op. Dus, ja.
0: Wat hebben we gehoord?
1: We hebben gehoord. Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. Jasperina de Jong en de Wandelclub en zojuist Guus Meeuwis en Van Gant met Het is een nacht.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
1: Ja, en die verzoekplaat die komt van Hans Visser. En die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. En dat wordt straks dan, daar gaan we zo mee beginnen, High Class Lady van de Lennon Brothers Band. En dat is live. En we hebben ook, heb ze ook opgestuurd, Rina. Die stuurde ook haar keus op. Die gaan we er ook nog even achteraan doen. Want daarna gaan we luisteren naar Rina's keus. En dat is Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again.
3: Dankjewel. De eerste song is de titelsong van onze best of Shy, want de handel van...

0: En dat was de keus van Rina van Tom Jones. I'll never fall in love again. Ik wil met jou even terug in de tijd. Ja. 1976.
1: Ja, ik snap al wat je bedoelt. Dan wil je naar de top 40 van gedateerd 14 augustus 1976. En dan gaan we ons altijd concentreren in de ochtendmix op de nieuwkomers van die week. En ze hebben al een aantal grote hits gehad. Met de allergrootste natuurlijk Dancing Queen, die nieuw binnenkwam die week op 9. Maar deze keer gaan we ons concentreren op de nummer 32. En dat was een nummer van de Bee Gees. En dat nummer dat kwam nieuw binnen op 32, zoals ik al zei. You Should Be Dancing.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: eigen tijd wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan 2 medewerkers van het Internationale Strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Banten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Van maandag tot en met vrijdag. De ochtendmix. Van 10 tot 12. 19.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: En zo zijn we weer aanbeland in het tweede gedeelte. Op deze regenachtige woensdag 19 augustus 2026. Je hebt zojuist mogen luisteren naar Cliff Richard.

0: halverwege ga vertrekken. Ik heb klus vanmiddag.
1: Ja, lekker weer.
0: Ja, ja, ja, lekker weer. Hè. Nou, vanmiddag is het droog.
1: Oh, dus,
0: en anders doe ik mijn regenpak aan. Toch?
1: Ja, zo.
0: Ja, ja, of een paraplu of steken. Nou, dat zal dan wel moeilijk worden, maar goed. Ja, in het tweede gedeelte gaan we gaan zo eerst luisteren naar de George Baker Selection. En we hebben ook nog een rondje Frans.
1: Jazeker, samengesteld door Lina Haver.
0: Yes.
1: En we hebben nog wie zijn er jarig vandaag en wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen op deze dag door de jaren heen.
0: Oké, laten we beginnen met die opname van de George Baker Selection en Sing a Song of Love.
2: De leukste is van toen en nu.

En plotseling is de muziek verdwenen. Nou, we gaan eens even kijken of we dat nog even snel recht kunnen zetten. Door even snel weer op te pakken. George Baker Selection met Sing a Song of Love.

route est faite de courage. Une femme pour

0: En dat was het Rondje Frans, samengesteld door Rina Haver, jawel. En we hoorden achterin volgens Jean Dassin en Lit Didien, Adamo Inshallah en George Moustaki zojuist met Le Mythique. Volgende keer weer een Rondje Frans.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
0: En natuurlijk gaan we eerst onze grootste artiesten feliciteren die vandaag jarig zijn. En dat zijn natuurlijk onze luisteraars. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en maken weer 365 mooie dagen van. Als we kijken naar de bekendere personen, dan komen we bij Iban Mayo, de voormalige Spaanse profvoetballer. Een profwielrenner, dat is heel wat anders. Die wordt vandaag 49 jaar. John Stamos, de Amerikaanse acteur, die is geboren in 1963. En de snelle rekenaars weten dan dat hij vandaag 63 kaarsjes mag uitblazen. Cor Bakker, Nederlands pianist, componist en orkestleider, die wordt vandaag 65. En dan hebben we Gerrit Hiemstra, Nederlands meteoroloog en ondernemer, die wordt vandaag ook 65 jaar. Dan komen we bij Peter Gallagher, de Amerikaanse acteur. Die wordt vandaag 71. En tot slot Bill Clinton, de Amerikaanse politicus van de Democratische Partij. Die heeft een prachtige mooie leeftijd bereikt vandaag. Hij wordt namelijk 80 jaar.

0: Ja, de nieuwste plaat van de 3J's. En die is getiteld Je zit in mijn hoofd.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
0: Ja, en deze dag is het 19 augustus. En dan gaan we even door de jaren heen kijken wat er allemaal op 19 augustus gebeurde. In 1960 hadden we de lancering van de Sputnik 5. In dat jaar werd de raket Sputnik 5 gelanceerd. Aan boord bevonden zich de honden Belka en Strelka, evenals 40 muizen, 2 ratten en 20 kamerplanten. In tegenstelling tot de eerste hond in de ruimte, Laika, overleefden Belka en Strelka de ruimtereis. Na haar terugkeer schonk Strelka het leven maar liefst aan 6 puppy's. Na hun dood werden de 2 honden opgezet en tentoongesteld als cosmonauten. Ook in 1960 een gevangenisstraf voor Kerry Powers. Ja, op diezelfde dag werd Kerry Powers in de Sovjet-Unie veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Powers was een Amerikaanse piloot die met zijn U-2-vliegtuig spionageopname maakte boven de Sovjet-Unie en werd neergeschoten. Dit incident vond plaats tijdens de Koude Oorlog en zorgde voor verhoogde spanningen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. In 1989 vond de Pan-Europese picknick plaats op deze dag. Een vredesdemonstratie georganiseerd door Hongaarse en Oostenrijkse vredesactivisten. Wat begon als een vreedzaam evenement groeide uit tot een symbolische gebeurtenis die bijdroeg aan de val van de Berlijnse Muur en de hereniging van West- en Oost-Duitsland. In 1991, op deze dag, vond een coup plaats in de Sovjet-Unie. Mikhail Gorbachev die werd onder huisarrest geplaatst, maar 3 dagen later werd hij bevrijd. Boris Yeltsin kwam als grote winnaar uit de bus. Deze coup die markeerde de laatste stuiptrekkingen van de voormalige communistische grootmacht Sovjet-Unie. 2007, toen raasde de orkaan Dean door de Caribische Zee en veroorzaakte enorme schade op verschillende eilanden in het Caribisch gebied. De orkaan liet een spoor van verwoesting achter, wat leidde tot aanzienlijke economische en humanitaire gevolgen voor de getroffen gebieden. In 2003 was er een bomaanslag in het VN-hoofdkwartier in Bagdad. Deze dag in 2003 ontplofte een bom in het VN-hoofdkwartier in Bagdad, waarbij 17 mensen om het leven kwamen, waaronder de hoogste VN-militair in Irak. Deze tragische gebeurtenis benadrukte de onstabiele situatie in Irak na de invasie door de Verenigde Staten en hun bondgenoten. In 1989 werd F.W. de Klerk benoemd tot president van Zuid-Afrika. Zijn presidentschap markeerde het begin van het einde van de apartheid in Zuid-Afrika. Een periode van grote politieke en sociale veranderingen in het land.

Ja, en met de klanken van Elton John, I'm Still Standing en nog wat andere lekkere nummers erachteraan, zeg ik, dit was de ochtendmix voor deze woensdag. Straks Eindeloos Eimond. En de ochtendmix, die is er weer morgen tussen 10 en 11.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
8: Eindeloos Eimond.
9: Ja, Eindeloos Eimond, goedemiddag en welkom bij deze aflevering van dit lunchprogramma bij Eimond 360. Tot 2 uur. Moeten we het met mij doen? En dat is helemaal niet erg, want het is heel gezellig. Want we gaan muziek draaien uit 1979. Dat heeft mijn compaan Rob Keeser bepaald. Rob, bedankt voor 2 uur ochtendmix. En wij zijn gewoon klaar voor de 2 uur van nu. Ja.

Eindeloos Eimond tussen 12 en 2. Het lunchprogramma bij Eimond 360. Zo ook vandaag weer op deze regenachtige woensdag. En als ik dan terugdenk aan vorige week, toen ik nog op vakantie was in Engeland, toen zat ik daar met 35 graden en een zwetend hoofd, liep ik door de Cotswolds. En dan is dit ook niet prettig, maar het wel even goed voor het land. Muziek uit 1979 en dat was bepaald door Rob Keeser. En ik heb even door de top 100 van dat jaar zitten bladeren en ik vind het wel erg leuk hoor. De volledige top 3 hoor je in het tweede uur. En op het half uur hebben we natuurlijk het regionieuws weer liefdevol samengesteld door Angela Jansen. Mocht er verder nog wat nieuws uit de regio zijn, dan hoort u dat uiteraard van ons. Ik heb ook nog het bioscoopoverzicht voor de komende week. Kortom, we zitten weer lekker nokkie vol en we gaan de twee uur flink tegenaan. Nou, de hoofdmoot van dit programma, zoals dat elke dag bij Eimond 360 is, is natuurlijk muziek. Dus laten we maar snel beginnen. Hier zijn de Dolly Dots.

Misschien wel een van de vreemdste artiesten uit de jaren 70 en 80. Dat was Ian Dury. Al dan niet met zijn Blockheads had ik toch een aantal grote hits. Sex and Drugs and Rock'n'Roll, daar begon het toen de tijd allemaal mee. Dit was Hit Me With Your Rhythm Stick. Ook de disco was in 1979 nog steeds mateloos populair. Elk weekend gingen miljoenen mensen naar de discotheek om zich daar eens even lekker in de zweet te dansen. En dat deden ze onder andere op dit nummer. En een vrij jong jongetje nog. Maar hij was vreselijk succesvol. Dit is Freddie James. Als je toch niks anders te doen hebt, dan zou ik adviseren: get up and boogie!

Nu ik hem weer hoor, dacht ik, oh ja, ik weet het weer, ik weet het weer. Ik had zo'n hekel aan deze plaat. Met name de manier van zingen van Alicia Bridges, want dat is degene waar je naar luistert. I love the nightlife.

Nou goed, hij is bijna afgelopen. Dat was hem, Alicia Bridges en I Love the Nightlife. Voel je het al? Star Wars. May the Force be with you. Of zoals The Real Thing het zegt, can you feel the Force?

0: De Tubeway Army. Met de prachtige vraag, are friends electric? Nou, ik heb gewoon het idee dat vrienden nou... dat je zegt van, ze zijn elektrisch. Vind ik niet. Echt niet.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Ja, en zoals elke dag in Eindeloos Eimond, het regionieuws. Vandaag weer verzorgd door Angela Jansen. Goed, even kijken. Wat hebben we allemaal in het nieuws zitten? We beginnen met een wel leuk bericht. Ze zijn te klein of te groot. Ze hebben een afwijkende vorm of er is simpelweg te veel van geteeld. Het is een groente en het is fruit. En dat is groente en fruit die niet in de reguliere winkels terechtkomt vanwege de kleur, vanwege de afmeting of vanwege dat een banaan recht is en krom hoort te zijn, dat soort dingen. Via VeggieBox krijgen dergelijke partijen weer een tweede kans. En sinds kort kunnen de boxen dan met deze buitenbeentjes, tussen aanhalingstekens ook in Beverwijk, worden afgehaald. Wie een box bestelt, weet vooraf niet wat erin zit. De inhoud is grotendeels seizoensgebonden en afhankelijk van wat telers op dat moment over hebben. En daardoor verschilt het aanbod per week. Het is elke keer weer een verrassing wat je meekrijgt. Gezond eten voor een zacht prijsje. Wil je meer weten? Dan moet je even kijken op veggiebox.nl. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk. Zij neemt het stokje over van Martijn Smit, die op die datum stopt als burgemeester. Verkleij is benoemd door de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, na overleg met de vertegenwoordiging van de gemeenteraad van Beverwijk. Ze blijft waarnemend burgemeester totdat er een nieuwe definitief is benoemd. De verwachting is dat Beverwijk voor de zomer van 2027 een nieuwe kroonbenoemde burgemeester heeft. En tot die tijd neemt Verkleij dus de burgemeesterspost waar. Beverwijk werd vanmorgen opgeschrikt door het dreunende geluid van een Chinook-helikopter. Een grote legerhelikopter vloog boven de stad, leverde een boel bekijks op en het gaat om een oefening van Defensie. Defensie oefent door het hele land met verschillende soorten vliegtuigen en helikopters. Van 17 tot en met 20 augustus oefenen ze in Beverwijk met de Medic Falcon. En daarbij trainen twee Chinook transporthelikopters en een NH-90 maritieme gevechtshelikopter samen om personeel voor te bereiden op militaire operaties en de samenwerking met civiele hulpdiensten te verbeteren. Tijdens de oefening maken de helikopters meerdere buitenlandingen, waarbij wordt geland op niet-militair terrein. Tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags wordt gevlogen boven onder meer Amsterdam en Beverwijk dus. Daardoor kunnen inwoners in de regio extra helikopterverkeer zien en horen. De feestweek in Heemskerk krijgt het dit jaar te moeten doen zonder de vertrouwde feesttenten op het Nielenplein. Zonder deze tenten vrezen dorpsbewoners niet alleen voor het verdwijnen van een traditie, maar ook voor overvolle cafés. Inwoner Tim Kos startte daarom een petitie om de tenten alsnog te behouden en verzamelde in korte tijd meer dan 700 handtekeningen. De initiatiefnemer legt de schuld van het schrappen niet bij de lokale horeca. De kosten voor de evenementen zijn de afgelopen jaren geëxplodeerd, vooral door de strenge eisen aan beveiliging. Zonder feesttenten ontstaat er tijdens de feestweek een serieus ruimtegebrek in het centrum. Zeker op drukke feestdagen en bij slecht weer vangen de tenten duizenden bezoekers op die niet in de cafés passen. Het uiteindelijke doel van de petitie is om de gemeente en ondernemers weer met elkaar aan tafel te krijgen. Kos hoopt dat beide partijen samen tot afspraken kunnen komen over een financiële tegemoetkoming of soepelere voorwaarden. En tot zover het regionieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Het weerbericht door regioweerwordpress.com door weerman Rico Schreuder. Dat is een hele mond vol. Vandaag komt het tot buien, maar ook af en toe de zon komt dan tevoorschijn. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 tot 21 graden. Morgen en vrijdag neemt het aantal buien duidelijk toe. Deze buien kunnen gepaard gaan met onweer en er kan ook veel regenwater vallen, met name in de kustgebieden. De temperatuur blijft uitkomen op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

De dames deden het goed in 1979. We hoorden het Suzy Quatro, She's in Love With You. En dit is Blondie. Met het Heart of Glass. Dan gaan we naar de formatie Cloud. Was ook dames, dus blijven we nog eventjes in de vrouwen. En...

Does Your Mother Know? Een van de weinige nummers die met name ook door de mannen gezongen werden. Met name Björn Ulvaeus. Eigenlijk. Does Your Mother Know? ABBA. En deze wonnen het Eurovisie Songfestival in 1979 uit Israël met...

0: Eimond 360.
1: Zo is dat. En dit won dus het Eurovisie Songfestival. Het kwam uit Israël. Heette Milk and Honey en het nummer heette Halleluja. Een machtsstrijd aan de top van het Indiaanse Tata-concern zorgt voor onrust in de Eimond. De ruzie speelt zich af in India, maar kan ook gevolgen hebben voor de toekomst van Tata Steel in IJmuiden. De fabriek staat namelijk voor een enorme investering in groen staal en een belangrijk deel van het geld daarvoor moet van Tata zelf komen. Wat is er nou precies aan de hand? Tata Steel is onderdeel van een veel grotere Tata-groep. Daaronder vallen tientallen bedrijven, onder meer in staal, auto's, luchtvaart, technologie. En boven een groot deel van die bedrijven staat Tata Sons. Daar worden de belangrijke keuzes gemaakt over de koers van het concern en over de verdeling van miljarden aan investeringen. En juist daar is nu een machtsstrijd ontstaan, melden diverse media in binnen- en buitenland. De huidige topman van Tata Sons, de heer Chandrasekaran, vertrekt in februari van het volgend jaar. Zijn vertrek volgt op spanningen met Tata Trusts. Dat zijn stichtingen die samen ongeveer 2/3 van Tata Sons bezitten en daardoor veel invloed hebben op het concern. Het is allemaal hartstikke ingewikkeld en ik snap heel goed dat u daar misschien meer over wilt weten. Dat kan, moeten we even naar de website gaan van Eimond 360. Dat is eimond360.nl. Goed, wij gaan naar de laatste plaat van dit eerste uur van deze aflevering van Eindeloze Eimond. Je hoort hem op de achtergrond al. Status Quo met Whatever You Want. Blijf luisteren voor het tweede uur van dit programma, want dan hebben we het bioscoopoverzicht, hebben we het nieuws uit de regio en nog veel meer. Maar eerst Status Quo.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond. Eindeloos Eimond.

Ja, ja, we hebben allemaal het tweede uur. We hebben muziek uit 1979 en daar zitten heel wat pareltjes tussen. We hebben het bioscoopoverzicht en natuurlijk door Angela Jansen liefdevol samengesteld Regio Nieuws. Alsmede de top 3 vanuit de top 100 van 1979. Dus voldoende om te lekker te blijven luisteren dit hele uur naar dit station Eimond 360. We begonnen het eerste uur met... Misschien weet u het al als u er nog, als u geluisterd heeft. We begonnen het eerste uur met de Dolly Dots. En waarom het tweede uur ook niet met de Dolly Dots beginnen? Tell It All About Boys, grote hit in 1979.

maandag tot en met zaterdag tussen 12 en 2. Dit is Eindeloos Eimond.

Op zich een mooie plaat, maar wel een vreemde single. Tusk van Fleetwood Mac, dus uit 1979. En dit is ELO. De Electric Light Orchestra onder leiding van Jeff Lynne. En Jeff Lynne zingt Don't Bring Me Down.

De bioscoopagenda voor deze week. Wat kun je allemaal zien in de bioscopen hier in de regio? We beginnen met een Cineworld Classic. Slechts 9,50. Nou, ik vind het nog steeds een hoop geld hoor. Je mag niet meer omrekenen, maar doe het maar eens. Harry Potter en de Philosopher's Stone. Oftewel de Harry Potter en de Steen der Wijze. Tijdelijk terug in de Nederlandse bioscoop. Want het is 25 jaar geleden dat hij uitgebracht werd. De film is van 26 augustus tot en met 2 september te zien in de Nederlandse bioscopen. Met onder andere natuurlijk Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. En verder nog een aantal overleden sterren. Zoals onder andere Alan Rickman, die weer te zien is in deze Harry Potter film. Dan gaan we naar Insidious. De Insidious franchise, inmiddels $740 miljoen heeft het opgebracht. Wereldwijd kaartverkoop. Is weer terug met een nieuw gezin en een verschrikking die een nieuwe dimensie van The Further onthult. In Insidious, Out of the Further, speelt Amelia Eve, die we kennen uit The Haunting of Bly Manor, de hoofdrol van Gemma, een jonge moeder die samen met haar dochter in het huis woont waarin ze is opgegroeid. Ze ontdekt dat ze The Further kan betreden. Het voorgeborgde, vol verloren zielen waar het in het Insidious-universum om draait. Als je er dus van houdt, van de horrorklassiekers. Het is een toekomstige klassieker dit. Vanaf 20 augustus in de bioscoop. Dan gaan we naar The End of Oak Street. Aan Oak Street wonende leden van het gezin Platt, met twee T's, komen erachter dat hun buurt door een mysterieuze kosmische gebeurtenis naar een onbekende plek is getransporteerd. En al snel dringt het tot hen door dat het in deze inmiddels onherkenbare omgeving alleen kunnen overleven als ze samenwerken met in de hoofdrollen Ewan McGregor en Anne Hathaway. Dan komen we bij Mutiny, een nieuwe film van Jason Statham. En als Cole Reed wordt beschuldigd van de moord op een steenrijke werkgever, dan slaat hij op de vlucht. De zoektocht naar waarheid brengt hem naar een vrachtschip midden op zee, maar al snel blijkt dat er meer speelt dan hij had kunnen vermoeden. De spanning aan boord loopt op en de vijand komt steeds dichterbij en hij raakt verstrikt in een meedogenloze samenzwering waarin niemand te vertrouwen is. Het is een actiethriller zoals we die van Jason Statham gewend zijn. Dus liefhebbers die kunnen absoluut daar weer hun hart ophalen. Dan gaan we naar het Spa Weekend. De regisseurs Bad Moms en The Hangover zijn terug met een kosmische spa weekend, zo heet de film. Drie jeugdvriendinnen, Jane, Sophie en Coco, gaan op een luxe spa weekend om zich eens lekker in de watten te laten leggen. Hun missie is massages, mindfulness en vooral geen drama. En daarom nodigen ze hun vierde vriendin, die altijd de altijd chaotische Mel, niet uit. Maar als die dan toch opduikt, verandert die ontspannende

om hun gebroken relatie te herstellen en samen een familiebedrijf op te bouwen. Maar in de meedogenloze, competitieve honingindustrie dreigen Amziah's rivalen alles wat hij heeft opgebouwd te vernietigen. The Rivals of Amziah King is een origineel misdaaddrama, doordrenkt met zinderende bluegrass soundtrack. Voor de mensen die niet weten wat bluegrass is eigenlijk een soort soft versie van country en western. Ik heb het wel eventjes heel simpel hoor. In de hoofdrollen Scott Shepard, Jack Horowitz, Angelina Lookingglass en Matthew McConaughey. En dan gaan we nog even naar de Corso. Daar vinden we de film Father. Die is vanaf 20 augustus te zien in de bioscoop. Verder het geheim van de wonderen wereldboom. Nou, dat vond ik al leuk genoeg om het even op te zoeken. Er gaat een gezin naar het platteland in Engeland en ze ontdekken, de kinderen in ieder geval ontdekken daar een magische boom met bijzondere bewoners. Via deze boom reizen ze naar wonderlijke fantasiewerelden vol fantasie, vol avontuur en magie. En niet alleen leuk voor kinderen, maar ook zeker voor volwassenen. Dan hebben we C'était mieux demain, een Franse film. Dat houdt de titel natuurlijk al in. Michel en Hélène belanden onverwacht vanuit de jaren 50 in het heden. En ze ontdekken dat de wereld en dan vooral de verhouding tussen mannen en vrouwen behoorlijk is veranderd. Waar Hélène geniet van haar nieuwe vrijheden, heeft Michel iets meer moeite zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Een leuke, vrolijke film om naartoe te gaan. En verder The Christophers met een prachtige rol van Ian McKellen. Julian Sklar is ooit een belangrijk kunstenaar in de Londense pop art scene van de jaren 60 en 70. Maar nu schildert hij al jaren niet meer en verkeert in financiële problemen. Zijn van hem vervreemde kinderen hopen op een lucratieve erfenis en schakelen Laurie in. Een kunstrestaurateur en voormalig vervalser. En dat allemaal dus met de fantastische Ian McKellen. Tot zover het nieuws over de bezoeken aan bioscoop. De mogelijke bezoeken aan de bioscoop voor de komende week. Volgende week gaan we weer verder met nieuwe films. En dan zijn het ongetwijfeld weer andere titels. Oh, One Way Ticket. Oh. Volgens mij de Duitse formatie Eruption.

0: Een van die jongensbandjes uit de jaren 70. Dat was Razy met Some Girls.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Ze zijn te groot, ze zijn te klein, of ze hebben een afwijking, een afwijkende vorm, of er is er simpelweg veel van. Dat is groente en fruit dat niet in de reguliere winkels terechtkomt. Via Veggiebox krijgen dergelijke partijen een tweede kans. En sinds kort kunnen de boxen met deze zogenaamde buitenbeentjes ook in Beverwijk worden afgehaald. Wie een box bestelt, weet vooraf niet precies wat erin zit. En de inhoud is grotendeels seizoensgebonden en afhankelijk van wat telers op dat moment hebben. Daardoor verschilt het aanbod per week. Het is elke keer weer een verrassing wat je meekrijgt. Gezond eten voor een zacht prijsje. Als je meer wilt weten, kijk dan even op veggiebox.nl. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk. Ze neemt het stokje over van Martijn Smit, die op die datum stopt als burgemeester van de gemeente. Verkleij is benoemd door commissaris van de Koning Arthur van Dijk na overleg met de vertegenwoordiging van de gemeenteraad van Beverwijk. Ze blijft waarnemend burgemeester totdat een nieuwe definitief is benoemd. De verwachting is dat Beverwijk voor de zomer van 2027 een nieuwe kroonbenoemde burgemeester heeft. Tot die tijd neemt Verkleij het burgemeestersambt waar. Beverwijk werd vanmorgen opgeschrikt door een dreunend geluid van een Chinook-helikopter. Een grote legerhelikopter was dat die boven de stad vloog. Het leverde een boel bekijks op. Het gaat om een oefening van Defensie. En Defensie oefent door het hele land met verschillende soorten vliegtuigen en helikopters. Van 17 tot en met 20 augustus doen ze dat in Beverwijk met de Medic Falcon. En daarbij trainen 2 Chinook transporthelikopters en een NH90 maritieme gevechtshelikopter samen om personeel voor te bereiden op militaire operaties en de samenwerking met civiele hulpdiensten te verbeteren. Tijdens de oefening maken helikopters meerdere buitenlandingen waarbij wordt geland op het niet-militair terrein. Tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags wordt gevlogen boven onder meer Amsterdam en Beverwijk. Dus daardoor kunnen inwoners in de regio extra helikopterverkeer te zien krijgen en ook horen. De feestweek in Heemskerk dreigt dit jaar het te moeten doen zonder de vertrouwde feesttenten op het Nieleplein. Zonder deze tenten vrezen dorpsbewoners niet alleen voor het verdwijnen van traditie, maar ook voor overvolle cafés. Inwoner Tim Kos startte daarom een petitie om de tenten alsnog te behouden en verzamelde in korte tijd meer dan 700 handtekeningen. De initiatiefnemer legt de schuld van het schrappen niet bij lokale horeca. De kosten voor evenementen zijn de afgelopen jaren geëxplodeerd, vooral door strenge eisen van beveiliging. Zonder feesttenten ontstaat er tijdens de feestweek een serieus ruimtegebrek in het centrum. Zeker op de drukke feestdagen bij slecht weer vangen de tenten duizenden bezoekers op die niet in de cafés passen. Het uiteindelijke doel van de petitie is om de gemeente en ondernemers weer met elkaar om tafel te krijgen. Kos hoopt dat beide partijen samen tot afspraken kunnen komen over een financiële tegemoetkoming of soepelere voorwaarden. En tot zover het regio nieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Het weerbericht van Rico Schreuder, onze weerman. Vandaag komt het tot buien, nu en dan ook een klein beetje zon. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 tot 21 graden. Morgen en vrijdag neemt het aantal buien duidelijk toe. Deze buien kunnen gepaard gaan met onweer en ook kan er veel regenwater vallen. Met name in de kustgebieden. De temperatuur blijft uitkomen op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het regionieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Crazy Little Thing Called Love van Queen uit 1979. En dan is het tijd om de top 3 uit het jaar maar eens achter elkaar te draaien. Op nummer 3, daar beginnen we zo direct mee, Bright Eyes van Art Garfunkel. Op nummer 2, Quiereme Mucho van Julio Iglesias. En wat op nummer 1 staat, dat hou ik nog eventjes geheim.
1: 1979,
2: nummer 3.

De nummer 1 in 1979. En dat was de formatie Kiss met I Was Made For Loving You. En I Was Made For Saying Goodbye, want het is tijd voor mij om afscheid te nemen. En dat doe ik met You Gotta Walk and Don't Look Back, de lange versie van Peter Tosh en Mick Jagger. Ik hoop dat u met veel plezier geluisterd hebt naar deze aflevering van Eindeloos Eimond. Morgen is er weer een aflevering van dit programma, dan met Pim Geurts. En wat mij betreft tot vrijdag. Fijne dag verder en hou het droog.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk, als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Beverwijk hoorde woensdagochtend het dreunende geluid van een Chinook-helikopter tijdens een defensieoefening. Van 17 tot 20 augustus trainen Chinooks, een NH90 en de Medic Falcon samen om personeel voor te bereiden en samenwerking met hulpdiensten te verbeteren. Kane van Oeverle vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht. Groenten en fruit die te klein, te groot of afwijkend zijn, komen niet in winkels. Via Veggiebox krijgen deze buitenbeentjes een tweede kans. Sinds kort kunnen klanten hun verrassingsboxen ook in Beverwijk afhalen. Met producten van telers uit Noord-Holland. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat hij zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Velsen krijgt waarschijnlijk een nieuw college met 5 wethouders. Sander Smeets, Nathaniel Korf, Bas Koppes, Maarten-Jan Hoekstra en Gideon Nijemanting. De gemeenteraad beslist donderdag 3 september over hun benoeming. Forum voor Democratie blijft buiten het college. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk, als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Beverwijk hoorde woensdagochtend het dreunende geluid van een Chinook-helikopter tijdens een defensieoefening. Van 17 tot 20 augustus trainen Chinooks, een NH90 en de Medic Falcon samen om personeel voor te bereiden en samenwerking met hulpdiensten te verbeteren. Kane van Oeverle vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van de Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Velsen krijgt waarschijnlijk een nieuw college met 5 wethouders. Sander Smeets, Nathaneo Korf, Bas Koppes, Maarten-Jan Hoekstra en Gideon Nijemanting. De gemeenteraad beslist donderdag 3 september over hun benoeming. Forum voor Democratie blijft buiten het college. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk als opvolger.

0: van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Beverwijk hoorde woensdagochtend het dreunende geluid van een Chinook-helikopter tijdens een defensieoefening. Van 17 tot 20 augustus trainen Chinooks, een NH90 en de Medic Falcon samen om personeel voor te bereiden en samenwerking met hulpdiensten te verbeteren. Kane van Oeverle vertrekt mogelijk op huurbasis van Ipswich Town naar Valencia. AZ en FC Groningen bereikt een akkoord over Steyr Racing voor 4,5 miljoen euro. Ajax toont interesse in Lucharel Geertruida en Joffre Torrens. AZ wil Tom van Bergen niet verkopen. De transferperiode sluit woensdag om middernacht.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners, die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Velsen krijgt waarschijnlijk een nieuw college met 5 wethouders. Sander Smeets, Nathaniel Korf, Bas Koppes, Maarten-Jan Hoekstra en Gideon Nijemanting. De gemeenteraad beslist donderdag 3 september over hun benoeming. Forum voor Democratie blijft buiten het college. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk, als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pindaallergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerlingen op school zijn en zorgt voor veilige lunchmogelijkheden. Beverwijk hoorde woensdagochtend het dreunende geluid van een Chinook-helikopter tijdens een defensieoefening. Van 17 tot 20 augustus trainen Chinooks, een NH90 en de Medic Falcon samen om personeel voor te bereiden en samenwerking met hulpdiensten te verbeteren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat, beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden.

Hoi, welkom in dit uur van de platenkast. Dat was Swing Out Sister en die opende swingend met You On My Mind. Nou, ik kan je vertellen, normaal gesproken dan geef ik de techniek altijd oordopjes. Nu moet ik de redactie en de buren ook oordopjes geven. Want oh, is dat een lekkere plaat om zo mee te doen. Wat is toch leuk om radio te maken. Sorry, buurman. Ik kon het even niet laten. Wat hebben we hier? Een mooie ouwe van Steve Winwood. Dit heet Valerie.

Dat was Robbie Williams en Candy. En daarvoor uit de 80s, Steve Winwood en Valerie. En dan neem ik jullie nog verder mee weg. Naar de jaren 70. En toen hadden we een groepje dat heette The Move. En ja, regen is goed voor bloemetjes, zeggen ze. Flowers.

2 kippen. 1 lantaarnpaal. Such a shame. Tok, tok. Tok, tok, hè, lantaarnpaal, kip. Nou ja, flauw, roept het al jaren. Al sinds dat hij uitgebracht werd. Begin jaren 80. Wat was het, 84 is in de richting? Ik zal er niet ver vanaf zitten. En ik heb hem toen helemaal grijs gedraaid. Er zei wel eens iemand over zo'n singeltje van... je tikte aan de ene kant en viel aan de andere kant de groef eruit. Zoiets. Hier zijn dit. Het zijn wat dames en heren uit Scandinavië. Ace of Base. Lucky.

Dat was T-Rex met volgens mij in de hoofdrol Mark Bolan. En dat noemden ze glamrock in die tijd. En de groep die heette T-Rex. En Mark die is niet meer, die is ons ontvallen in 1977. Maar goed, we gaan nu over iets vrolijkers hebben. Want ja, sommige mensen verdienen een tweede kans. En Akda en de Munnik hebben daar een mooi liedje over gemaakt. Het heet Het regent zonnestralen en het handelt over Ene Herman.

En ik blijf het een bijzondere zangeres vinden. Suzanne Vega. Dit heette Marlena on the Wall. Ik heb het idee dat ze trouwens een plaatje van Marlene Dietrich, een foto of iets dergelijks, bedoelt. Ik heb de tekst nooit zo goed bekeken, maar daar gaat het volgens mij. Het is meer bijzaak, maar goed. Hè? Ja, we moeten toch ergens aan ophangen, zeg maar. Dan nu wat is het? Begin jaren 80, denk ik zo, hè, ongeveer. The Police and Spirits in a Material World.

Maar het is dat toch lekkere muziek die Supertramp maakte. Dit was Goodbye Stranger. Ja, ik zie dat ik ook wel weer in mag pakken voor koffievent meneer Sterkenzand voor dit uur. Dus ik heb nog een paar nummers voor je. Waaronder deze van Coldplay en die heet Klax. En zometeen nog Tadja Savelle. En voor de rest kijken we wel even waar ik tijd voor heb.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorold Negens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
3: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
2: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescencio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
4: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dag voor vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het is moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik beter doen, weet je?
2: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

We zijn weer gestart met Popcircuit. Een 1 uur durend dolle rit waarin slechts 1 ding zeker is. Popmuziek. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Popcircuit. En tussen 1 en 2 uur 's middags bij Radio Beverwijk op de woensdag te beluisteren met van alles en nog wat. Maar vooral goede muziek. En we beginnen zoals we dat van ons gewend zijn natuurlijk. Staand.

De Beatles met 8 Days a Week. Er zijn mensen die zo hard werken dat ze misschien wel eens een achtste dag nodig hebben. Ik niet in ieder geval. Ik hou het gewoon lekker bij 7. Soms hebben we wel eens een cover in dit programma. Oftewel de namaakplaat, hebben we het ook wel eens genoemd. Dit vind ik een van de mooiste. Rod Stewart met een nummer van Creedence Clearwater Revival. Have You Ever Seen the Rain?

King of the Road van Roger Miller bij Popcircuit. Straks het vat van Vincent, maar eerst gaan we naar België. Bandje dat in de jaren 60 enorm populair was bij onze zuiderburen. Bij ons kwamen ze alleen maar door met dit nummer. Hier is hij, Killy Watch. Killy Watch.

0: Watch. Right, ladies and gentlemen, it's time to roll out the barrel.
1: Het vat van Vincent.
2: Het is vandaag 13 maart, dus we gaan kijken wat er op 13 maart allemaal is gebeurd. In 222, Julia Avita Marnea, dus de moeder van keizer Alexander Beverus, wordt regentes over haar 13-jarige zoon en krijgt van de staat de titel Augusta. Dat in het Romeinse Rijk. In 1920 is het begin van de Kapp-putsch en Mongolië verklaart zich op 13 maart 1921 onafhankelijk van China. In een recenter verleden, in 1979, het Europees Monetair Stelsel, het EMS, treedt in werking. En dat allemaal op 13 maart. Maar ook op 13 maart, in 1781, ontdekt William Herschel de planeet Uranus. Een Britse astronoom die ontdekt de planeet. Hij is echter niet de eerste die de planeet waarneemt. Bekend is dat zijn landgenoot John Flamsteed de planeet al in 1690 ziet. Hij denkt echter dat het om een ster gaat in het sterrenbeeld Stier. 80 jaar later wordt de planeet 12 keer waargenomen door een andere astronoom, Pierre Lemonnier. Maar ook hij denkt dat het om een ster gaat. In 1986 wordt de planeet voorbijgevlogen door de Amerikaanse ruimtezonde Voyager 2. En dan worden de zogenaamde wolkenbanden om de planeet ontdekt. De planeet is vernoemd naar de god Uranus uit de Griekse mythologie. Het schijnt nogal onherbergzaam te zijn op de planeet Uranus. En vandaar dat wij maar eens gaan kijken of we een beter plekje kunnen vinden. Wat dacht je van aarde? Alle mensen wonen op aarde. Hier is het goede doel.

The Rolling Stones en Mother's Little Helper. Eind 2018 heeft in het teken gestaan bij Radio Beverwijk van Het Houten Huis. Proberen wij heel veel geld op te halen voor de Linda Foundation. En dat is gelukt. Misschien wel mede dankzij de openingstune. De percolator voor de ouderen onder u is dat een bekend apparaat. Maar er werd vroeger koffie gezet met zo'n ding. En dan druppelde die koffie door. En dat hoor je ook in het muziekje. Luister maar.

Bruce Springsteen met de Pete Seeger Sessions Band en Pay Me My Money Down. Muziek waar je vrolijk van wordt. Volgende trouwens ook, word je ook vrolijk van. Ik had altijd het idee dat vroeger het feestje pas begonnen was als dit nummer werd gespeeld. Hier is Soulfinger van de Barkees.

What's a Matter Baby van Ellen Foley. En zij was de zangeres die bij Meatloaf te horen was. Maar niet in de clip te zien was, overigens. What's a Matter Baby? Ellen Foley. En van Ellen Foley naar The Anniversary Waltz. Vorig jaar had ik een anniversary. Toen was ik 25 jaar getrouwd. Dat is een beetje raar om daar nu een plaat voor te draaien. Maar dat maakt niet uit. Ik wilde hem gewoon draaien omdat ik hem zelf erg leuk vind. Hier is Status Quo en The Anniversary Waltz.

Normaal met de Fat Domino Medley. Ik heb nog tijd voor één plaat. En dan zit het er alweer op voor deze aflevering van Popcircuit. We gaan naar de Beatles. Niet echt naar de Beatles. We gaan naar Ringo Starr. Die kwam na de Beatle-tijd niet zo heel vaak meer in het nieuws. Maar af en toe wel. En soms ook nog met hele leuke nummers. Zoals deze. It Don't Come Easy.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt. Werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
3: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
5: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
3: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuiden Haven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, wat een fraai begin van deze aflevering van Volgrond Muziek. Goedenavond allemaal. Welkom bij Volgrond Muziek, het programma waarin we de hele aardbol overreizen op zoek naar interessante en mooie muziek. En dat leidt tot een heel divers geluid. En diversiteit vieren we in dit programma. Omdat iedereen er mag zijn en omdat iedereen van waarde kan zijn en wat kan toevoegen. Ook vanavond daardoor weer een bonte stoet van artiesten en muziek. Kom daarom van je eigen erf af en voeg je in die stoet, zou ik zeggen. Geniet van het mooie en goede van ook andere culturen. Want diversiteit en verbinding is waar het in Voorgrond Muziek om draait. En wat deze wereld ook, en deze Eimond ook, hard nodig heeft. Welkom in dit muziektheater. Welkom, nogmaals, bij Voorgrond Muziek op Eimond 360. Ik begon deze aflevering van Voorgrond Muziek met DJ Snake. Hij is een Frans-Algerijnse DJ en producer. En hij werkte onder andere samen met Lady Gaga, Selena Gomez en Justin Bieber. Niet de minsten in de commerciële muziekwereld. Ik liet van hem Disco Maghreb horen. Voor dat nummer ging DJ Snake in 2022 terug naar zijn roots. En die liggen in Noord-Afrika. Disco Maghreb getuigt van de energie van de geglobaliseerde jeugd daar, als ook van traditionele Noord-Afrikaanse dansen. Tegelijkertijd legt het de angst vast en het verlangen naar vrijheid van een generatie jonge mannen en vrouwen uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en daarbuiten. Op vrijdagavond 7 augustus was ik bij een zogeheten terrasconcert bij het muziekgebouw aan het IJ. Samen met mijn vriend Martijn Bulte. Lekker in de avondzon aan het IJ. In alle opzichten was het prachtig. Voor en na de hoofdact draaide er een DJ. Zij liet vooral wereldmuziek horen. Dat had natuurlijk mijn interesse. En het was hier dat ik het nummer Disco Maghreb van DJ Snake hoorde. Wie was dan de hoofdact van de avond? Nou, dat was de Nederlandse indie-zangeres Pitou, voluit Pitou Nicolaas. Ze speelde een thuiswedstrijd, want Pitou is geboren in Amsterdam. In 1993 vond dat plaats. Haar carrière in steekwoorden: Nationaal Kinderkoor, Conservatorium van Amsterdam, Cobra Ensemble, Podium Witteman, debuut EP, Noorderslag, eigen band, tweede EP, Festival Into the Great Wide Open, Tour door Nederland, wederom Noorderslag, eerste LP, lovende kritieken, Rock Werchter, diverse festivals, Tour door Europa, derde EP, 7 augustus 2026, terrasconcert Muziekgebouw aan het IJ. Die derde EP heet P2. Je kunt er niet parkeren, want je spreekt het uit als P2, op zijn Engels dus, oftewel P2. Van die schijf draai ik de track Pirate. Dat is een sfeervol lied dat voortbouwt op een gitaartokkel en een subtiele beat. Een fluit en wat grotere percussie zorgen voor een meer psychedelische ondertoon. Maar de stem van Pitou vormt vooral het lied. Met deze kernzin: "Oh, the ocean we're on, it's getting bigger every day." Ja, zo voelt het wel, hè?

Vorige week liet ik een lied horen van de Pool Bart Derilo, of Bartek Derilo. En ook een song van de Zwitser met Albanese wortels Gion's Tears. En zojuist hoorden we een opname van hen gezamenlijk. Het verscheen een half jaar geleden en heet Balloons. Op YouTube staat bij de videoclip het volgende vermeld: meegevoerd door ballonnen, geleid door etherische melodieën, ondergedompeld in geïmproviseerde ruimtes, geïnspireerd door zijn Poolse roots en door filmmuziek, bewandelt Bart het pad van de art pop, puttend uit housemuziek en nieuwe wegen in de cinematische pop. In dit aanstekelijke duet, dat is het zeker, met de Zwitserse Eurovisie-finalist Gion's Tears. De liedtekst overigens gaat over een liefde die als vervloekt wordt aangemerkt in het lied. Eerder vanavond had ik het over P2 en dan is het bruggetje naar Naas snel gemaakt. Want P2 en Naas vormden samen met de artiesten Luton in 2024 en 2025 een muziektrio. Ze brachten gezamenlijk muziek uit en toeren ook samen door Nederland. Naas is een Koerdisch-Nederlandse onafhankelijke artiest. Geboren en getogen in Nederland in een migrantengezin. Nadat ze als jong poptalent werd uitgebuit en misbruikt, raakte ze getraumatiseerd en stapte in 2020 uit de muziekscene. Maar in 2022 keerde ze terug. Gelukkig dat ze het weer aankon. In haar werk vermengt ze verschillende kunstvormen en culturen tot een eigenzinnige mix van Engelse en Koerdische alternatieve muziek. Ze toerde 4 keer door Europa, won verschillende prijzen, waaronder 2 Edisons en filmfestivalprijzen voor haar zogeheten visuals. Ja, ja. Van haar EP Read Me ga ik een nummer draaien en het heet Take My Life. En tussen haakjes staat erachter Back.

De Nederlands-Koerdische Nas met Take My Life Back. De in 1966 geboren Malinees Basekou Kouyaté bespeelde Ngoni. Dat is een West-Afrikaans snaarinstrument die verwant is aan de luit. Het instrument bestaat al eeuwen, maar Kouyaté heeft er iets heel eigentijds mee gedaan. Hij versterkt de Ngoni elektrisch, gebruikt effecten als een wah-wah-pedaal en laat meerdere Ngonis samen een soort band vormen. Zijn groep heet toepasselijk Ngoniba, want dat betekent letterlijk zoiets als grote Ngoni. We beluisteren zijn song Jamako. De liedtekst werd geschreven naar aanleiding van de politieke crisis en staatsgreep in Mali in 2012. Jamako betekent grote

Na 15 jaar stilte verscheen er eind juli een nieuw album van de post-punk cultband The Ruthie Column. Uit Manchester is die band afkomstig. Centrale figuur in die band was en is gitarist Vinnie Riley. Dat het zo lang stil was rond de Ruthie Column had met het volgende te maken. Riley kreeg in 2011 een beroerte. Hij leerde zichzelf opnieuw gitaar spelen en dat hij zijn niveau van vakmanschap heeft herwonnen rechtvaardigt de titel van het album Renascent, Wedergeboren. En ik liet van dit album de track Sargasso Sea horen met zang van Quelan Rose, een zangeres die ook uit Manchester afkomstig is. Van het ene naar het andere net uitgebrachte lied van de 64-jarige Israëlische singer-songwriter, gitarist en muziekproducent Amir Lev. Eich af Hasman heet het. Ja, gelukkig komen uit het tegenwoordige Israël ook nog goede dingen en die mogen dan ook gehoord worden, vind ik. Kenmerkend voor Amir Lev zijn zijn diepe stem, zijn vaardige gitaarspel en zijn minimalistische schrijfstijl. Eich af Hasman betekent vertaald in het Nederlands de tijd vliegt. Het gaat over een geliefde en hoe snel de tijd gaat sinds zij teruggekeerd is. Met deze in het Nederlands vertaalde zinnen: hoe kan het dat alle klokken gek lijken te zijn geworden? Wat vliegt de tijd toch snel? De kou dringt door tot in mijn botten. En de regen houdt maar niet op, terwijl het toch zomer was toen jij aankwam. Dat lijkt nog maar zo kort geleden.

De Israëlier Amir Lev speelde Aich af Hasman, De tijd vliegt. Ja, en als ik dan iets uit Israël draai, vind ik dat ik ook een Palestijnse band moet laten horen. Ik heb gekozen voor Emta Niwasak Yama, wat betekent Wanneer gaan we je laten trouwen, mam? En dat is een hip-hop nummer uit 2019 van de Palestijnse muziekgroep Dam. De luchtige liedtekst behandelt op humoristische wijze de traditionele familie- en maatschappelijke druk die op jongvolwassenen wordt uitgeoefend om te trouwen, zich te settelen en financiële stabiliteit te bereiken. Het nummer beschrijft het constante gezeur van ouders over trouwen en settelen, en het zet daarmee familieverwachtingen tegenover geldgebrek. En het viert het leven als single en het maken van individuele keuzes in plaats van zich te conformeren aan maatschappelijke normen.

Palestijnse band Dam. Wanneer huwelijken we jou uit, mama? Zo zou je die titel ook kunnen vertalen. Bin Han Kwinye Kwimor, artiestennaam kortweg Bin Han, is een zanger en componist uit Guinea-Bissau die sinds 2008 de sociale en politieke ellende van zijn land aan de kaak stelt. Met liedjes vol liefde en hoop en geëngageerde en realistische teksten. Zijn meest recente album, Na Mininesa, uit 2024, is echter gebaseerd op zijn eigen moeilijke jeugdervaringen. De track die we gaan beluisteren heet Nafiki. Hypocriet betekent dat. Cubaanse muziek, laat ik dat eerst nog zeggen, is sinds de onafhankelijkheid van Guinea-Bissau in 1975 verweven met de populaire muziek van Guinea-Bissau. En die invloed is duidelijk hoorbaar in Nafiki. Dat bruist van de Kumbele Groove, een populair Guinees dansritme met sterk Cubaanse invloeden. Het lied is een uitdagend antwoord van een echtgenoot op iemand die roddels over zijn huwelijk verspreidt. Hypocriet, bemoei je er niet mee. Kom niet bedelen, hou je mond dicht. Ik vertrouw mijn vrouw. Zij luistert niet naar de praatjes van de wereld. Zij is degene die ons huis bestuurt. Dit is ons huwelijk, o hypocriet. God zal je je straf geven.

De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Julien Clerc met Ma Préférence. Eerder dit uur hield Amir Lef ons voor dat de tijd vliegt. Wel nu, dit is zo'n moment waarop we daarmee geconfronteerd worden. Want Ma Préférence werd bijna 50 jaar geleden uitgebracht. In 1978, om precies te zijn. Prachtig, zo'n Frans lied. Schitterende taal. Misschien wel de mooiste chanson van Julien. En Ma Préférence is opgedragen aan zijn toenmalige vriendin, de actrice Sylvie Herry. Beter bekend als Miu Miu. En we gaan naar het laatste nummer van dit uur. En daarmee naar de Italiaan Giuseppe Cucce. Hij introduceert zichzelf op zijn website als volgt. Ik ben een Italiaanse singer-songwriter en performer die de poëtische ziel van de Middellandse Zee combineert met het emotionele realisme van klassieke liedteksten. Nou, en dan vertelt hij nog meer over zichzelf, maar ik denk dat het van belang is dat ik vertel dat ik ga draaien zijn nummer Estasi e Veleno, Extase en Gif. En de website Rock the Pigeon was er ronduit positief over. Ze zeiden Engelstaligen zouden willen dat ze Italiaans spraken, alleen al om mee te kunnen zingen. Met een mix van nostalgische groove en moderne energie is dit zonder twijfel de zomerhit van het jaar.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC en komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
3: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd een busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
5: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
3: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, welkom in het tweede uur van Voorgrond Muziek. Voorgrond Muziek, het programma op Eimond 360... waarin verschillende muziekstijlen aan bod komen. En ook muziek uit diverse landen en van diverse continenten. En als je naar al die muziek luistert... blijken we op deze aardbol helemaal niet zoveel te verschillen... als we wellicht soms denken. En zelfs als we de gezongen woorden niet verstaan... kan muziek ons toch raken. Daarom laat je raken door muziek... en voel je verbonden met mensen uit ook andere windstreken en culturen. Dit is Voorgrond Muziek op Eimond 360. Twee weken geleden liet ik in dit programma een nummer horen van de Belg... met Rwandese wortels Stromae. En ik vertelde toen dat Stromae door psychische problemen uit beeld was, is... maar de afgelopen 2 jaar weer af en toe van zich laat horen... door zo nu en dan een andere artiest bij te staan... om samen een lied te produceren. In de opener van dit tweede uur hoorden we Stromae samen met Burna Boy... de Nigeriaanse singer-songwriter die vorige maand 35 werd... en al een Grammy Award in ontvangst mocht nemen. Die bovendien de eerste Afrikaanse artiest is met 2 albums... die elk meer dan 1 miljard streams op Spotify behaalden. En hij is ook bekend bij de voetballiefhebbers... vanwege zijn samenwerking met Shakira in het WK-lied Die Die... dat ze ook ten gehore brachten in de rust van de finale Spanje-Italië. Het lied van Burna Boy en Stromae heet Pardon... en dat gaat over een begane misstap in een relatie... waarvan het de vraag is of die vergeven gaat worden. 50 jaar geleden werd Saida Karoli geboren in Tanzania. Ze groeide op in een dorp waar meisjes eigenlijk niet mochten zingen of drummen. Haar moeder, zelf een muzikale vrouw, moedigde haar toch aan om muziek te gaan maken... en legde daarmee de basis voor haar talent. Toen ze 20 was, overleed haar moeder. Maar desondanks en ondanks de aanhoudende kritiek van mensen om haar heen... bleef Saida prachtige muziek maken. Ondanks armoede en weinig scholing zette ze door... en dat leidde in 2001 tot haar doorbraak met Marie Salome... een nummer dat uitgroeide tot een van Tanzania's meest geliefde liedjes. Hoewel haar succes groot was, bleef Saida lange tijd in armoede leven... terwijl anderen profiteerden van haar werk. Een keerpunt, het keerpunt, zou je kunnen zeggen... kwam in 2017 toen de Tanzaniaanse artiest... Diamond Platnumz haar hit opnieuw uitbracht, royalties betaalde... en haar carrière daarmee nieuw leven inblies. Uit dat jaar, 2017, is dit Urugambo. Dat lied is een vrolijke, ritmische reis... door de Tanzaniaanse stad Dar es Salaam. Vol verwondering, humor en een vleugje liefde. Saida zingt ook over geroddel dat haar niet raakt, want muziek is haar antwoord. Saida Karoli, Urugambo.

Hoe nabijheid te creëren in een wereld vol momentum en digitale afstand? Het antwoord werd gegeven door de Poolse zanger en acteur Robert Mroz Jr. in zijn recente single Jak Tic Dwoje, Alleen Deze Twee. Door een diepgaand gesprek kun je nabijheid creëren. Dat in een wereld vol emotionele kilte wordt, als, zo wordt in de liedtekst gezegd, een slok water voor dorstige monden. Spreek desnoods kil en slecht, spreek alsjeblieft met mij. Want als je stopt met praten, verdwijn ik hier tussen zoveel mensen. Zo, dat zingt Robert Mroz Jr. Alefya is een Ethiopisch-Egyptische zangeres, artiest en producer, geboren in Saoedi-Arabië en opgegroeid in West-Londen. Haar muziek is een mix van alles wat ze onderweg oppikte. De toegewijde Koran-recitaties van haar vader, de Ethiopische muziek van haar moeder, de alternatieve rockplaten van haar oudere broer en haar eigen fascinatie voor garage, grime, R&B en hip-hop. Na haar debuutalbum uit 2021, optredens onder meer op het Glastonbury Festival en een tour met Little Sims, heeft Alefya nu nieuwe muziek om te laten horen. Want in juni kwam van haar het nieuwe album Zero uit, dat ze grotendeels zelf produceerde. En van dat album gaan we naar de track Maktoub luisteren. Alefya verwijst daarin naar haar moeder, die voor haar bidt in Mekka en haar vraagt haar weg te leiden uit gevaarlijke situaties. Ze zingt over een brief van de overheid die haar probeert te intimideren en te controleren. Maar ze weigert zich te laten corrigeren of het zwijgen op te leggen. Ze benadrukt daarbij haar Ethiopische roots en beschrijft zichzelf als iemand die door een nebula reist. Dat is een kosmische nevel. Alsof ze haar leven ziet als een spirituele reis door verschillende dimensies.

De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Gretchen Peters. Ze is inmiddels 68, is een Amerikaanse zangeres en songwriter. Sinds 1990 behoort zij tot de top van de componisten in de Nashville-gemeenschap. In 1996 startte ze ook haar eigen carrière als uitvoerend artiest. In 2014 werd ze opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En zojuist klonk haar lied Love That Makes a Cup of Tea, met onder meer deze zinnen: There is love that moves a mountain. There is love that beats a drum. There is love that fights for justice, knowing justice won't be done. And there is love that makes a cup of tea, asks you how you're doing and listens quietly. Slips you $20 when your rent's behind. That's the kind of love I hope to find. Flyer is een zanger, songwriter, rapper en producer uit Nairobi, Kenia. In zijn naam, dat is een afkorting van Four Lovers in Endless Revolutions, voor geliefden in eindeloze revoluties, in zijn naam manifesteert zich zijn kijk op het leven. Er is verandering nodig. Vanuit zijn thuisstudio combineert hij hip-hop, R&B en Afrofusion, waarmee hij nummers creëert die het dagelijks leven van de Keniaanse jeugd weer spiegelen. Het lied dat zo gaat klinken heet Ni Sisi Tulio Wacha Kwa, vertaald Wij hebben ze gekozen. Wij hebben ze gekozen. De liedtekst schetst een toekomstbeeld waarin Kenia in 2037, over 11 jaar dus, in een diepe crisis zit. Sociale onrust, mislukte hervormingen, geweld in de straten en een overheid die haar burgers onderdrukt. Het lied behelst kritiek op leiderschap, corruptie, internationale druk en de rol van burgers zelf in het kiezen van machthebbers. Wat het laatste betreft houdt het lied burgers een spiegel voor. Ondanks alle woede, chaos en teleurstelling hebben ze

Flyer met Nisisi Tuliawacha-Kwa. Een lied waarin de thematiek universeel is. Wie draagt de schuld wanneer een land ontspoort? De zanger verwijst terecht naar de kiezers die zelf de foute machthebbers op de troon hebben gezet. De VS is er een treffend voorbeeld van, denk ik. Laat ons dat tot een waarschuwing zijn. De 45-jarige Laura Kabasomi Kakuma, professioneel bekend als Somi, is een in Amerika geboren zangeres, songwriter, toneelschrijfster en actrice. Met Rwandese via haar vader en Oegandese via haar moeder, wortels. Ze werd voor een Grammy genomineerd in de categorie jazz. We gaan haar beluisteren in een lied waarin ook The Caveman te horen zijn. Dat is een Nigeriaans duo, bestaande uit Kingsley Okori op de basgitaar en Benjamin James als drummer. Ja, we horen momenteel heel veel Nigerianen doorbreken wereldwijd. Dat is echt opmerkelijk. Somi zei zelf over de betekenis van de liedtekst, van het lied dat we gaan horen, Sometimes Love. Het gaat over het behouden van een open hart en in het verlengde daarvan over de mogelijkheid om liefde te vinden. Op elk moment van onze levensreis.

Somi en de Caveman met het Jesse Sometimes Love. Rousseau is een Frans muzikaal project van Émile Omar, Alex Vinquin en Clément Petit. En dat project startte in 2012. Ze brachten inmiddels 3 albums uit, kernachtig Rousseau 1, Rousseau 2 en Rousseau 3 genaamd. Op het eerste album zong Alloé Blak alle songs in. En op het tweede uit 2019 en het derde dat vorig jaar verscheen, was hij ook te horen, maar slechts op 1 nummer. Want de overige tracks kwamen voor rekening van andere zangers en zangeressen. Over Rousseau 3 schreef Discogs.com: zonder veel poespas, maar met een zeldzame elegantie baant Rousseau zijn eigen weg en bewijst dat een geweldig geluid en een 5-sterrenbezetting genoeg zijn om bijna 500.000 luisteraars per maand op Spotify te trekken. En het allemaal zonder podiumshow of flitsende promotie. Rousseau 3 is een klassiek album om zonder mate van te genieten. Mooi. Zonder mate van te genieten. Ik laat de albumopener horen, My People heet die. De liedtekst zet de waardigheid van het gewone leven centraal. Geen heroïek, geen grote politieke statements... maar de zachte kracht van mensen die elkaar in solidariteit overeind houden in economisch zware omstandigheden. In My People klinkt de stem van Ghetto Boy, echte naam Kevin Kameni, een Cameroens-Ghanese artiest, producer en songwriter, die in de muziekscene ook wel wordt aangeduid als de Prince of Afrobeats.

twee mannen zo stil, hand in hand, op een begrafenis van een vriend.

Van het album De Ontmoeting uit 1994 was dit Twee Mannen Zo Stil met naast Frank Boeien. Je zult hem herkend hebben, Stef Bos. Een lied dat een prachtige miniatuur van een deel van het leven is, vind ik. De Carifuna vormen een bijzondere cultuur aan de Caribische kust van Midden-Amerika, waar tradities, elementen van West-Afrikaans en inheems Caribisch erfgoed gecombineerd worden. We gaan naar een track van het album Umalila, de Carifuna Women's Project, dat in 2008 werd uitgebracht. Meer dan 50 vrouwen van verschillende generaties, afkomstig uit de Carifuna-gemeenschappen van Belize, Honduras en Guatemala, namen deel aan deze bijzondere opname. Daarbij werden ze ondersteund en begeleid door leden van het Carifuna Collective, een ensemble bestaande uit enkele van de meest getalenteerde muzikanten uit de Carifuna-gemeenschap. Ik draai Baribana Yagin. Dat betekent neem me mee. Zangeres Sylvia Blanco smeekt een geliefde om haar mee te nemen uit het dorp waar ze woont naar een beter leven. Op zoek naar geluk en een nieuw begin.

Umalila, de Garifuna Collective met Baribana Yakin, neem me mee. We gaan naar de laatste plaat. Ik neem jullie daar naartoe mee, om maar een bruggetje te slaan. De laatste plaat van deze avond, althans van dit programma, daar hoort dit verhaal bij. Op 3 juni was ik bij een besloten concert van de Engelse artiest James Maddock in Heilo. Het vond bij iemand in de tuin plaats, een grote tuin uiteraard, en ik was daar op uitnodiging van een vriend die de organisator van het concert kent. Ik kende die James Maddock eigenlijk niet, maar toen ik me in hem verdiepte, bleek dat hij toch al een tijdje aan de weg timmert, aan de muzikale weg. Hij komt uit Leicester, maar woont al ruim 20 jaar in New York en begon in de jaren 80 in de Britse soul en rock scene, maar vond zijn echte stem in de Americana. Zijn muziek klinkt warm, doorleefd en eerlijk. Geen opsmuk, maar pure songs die je meenemen door een leven vol reizen, verlies en kleine overwinningen. Maddock werkte onder andere samen met Bruce Springsteen, stond op grote Amerikaanse podia en bouwde een trouwe schare fans op rond zijn intieme optredens. Het regende die avond begin juni, maar dat mocht de pret niet drukken. Hier is James Maddock met Sunrise on Avenue C. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dag!

0: Thank you. Thank you.
1: You are born to be great.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopt het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
4: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Eimond 360.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Velsen krijgt waarschijnlijk een nieuw college met 5 wethouders. Sander Smeets, Nathaneel Korf, Bas Koppes, Maarten-Jan Hoekstra en Gideon Nijemanting. De gemeenteraad beslist donderdag 3 september over hun benoeming. Forum voor Democratie blijft buiten het college. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk, als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pindaallergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerlingen op school zijn en zorgt voor veilige lunchmogelijkheden. Beverwijk werd woensdagochtend opgeschrikt door het geluid van een Chinook-helikopter tijdens een defensieoefening. Van 17 tot 20 augustus trainen 2 Chinooks en een NH90 samen met de Medic Falcon. Er wordt gevlogen tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags, ook boven Amsterdam. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Velsen krijgt waarschijnlijk een nieuw college met 5 wethouders. Sander Smeets, Nathaniel Korf, Bas Koppes, Maarten-Jan Hoekstra en Gideon Nijemanting. De gemeenteraad beslist donderdag 3 september over hun benoeming. Forum voor Democratie blijft buiten het college. Wendy Verkleij wordt per 1 september waarnemend burgemeester van Beverwijk, als opvolger van Martijn Smit. Ze blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd, verwacht voor de zomer van 2027. Verkleij heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent de regio uit haar eerdere functies. Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pindaallergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerlingen op school zijn en zorgt voor veilige lunchmogelijkheden. Beverwijk werd woensdagochtend opgeschrikt door het geluid van een Chinook-helikopter tijdens een defensieoefening. Van 17 tot 20 augustus trainen 2 Chinooks en een NH-90 samen met de Medic Falcon. Er wordt gevlogen tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags, ook boven Amsterdam. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Basisschool De Lunette in Heemskerk verbiedt tijdelijk boterhammen met pindakaas vanwege een ernstige pinda-allergie bij enkele leerlingen. Door het wisselen van lokalen kan zelfs een klein spoor gevaarlijk zijn. De maatregel geldt zolang deze leerlingen op school zijn en zorgt voor veilige lunchmogelijkheden. Beverwijk werd woensdagochtend opgeschrikt door het geluid van een Chinook-helikopter tijdens een defensieoefening. Van 17 tot 20 augustus trainen twee Chinooks en een NH90 samen met de Medic Falcon. Er wordt gevlogen tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags, ook boven Amsterdam. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.